0: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
1: Jag hoppas på en
2: framtiden är liksom
3: det finns man inte riktigt kan i världen
2: föreställa sig. Man föreställer sig liksom framtiden från nu.
4: Och djuren omkring
2: och då
4: oss
2: tänker jag
4: planet.
2: Att på ett politiskt helt enkelt plan blundar
4: patriarkatet och kapitalismen krossas.
2: Och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter ja, så fortgår det.
5: Budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da se zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, stav. Da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima i da živimo u miru.
6: Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
7: Hi, my name is Dorman. I'm in the 7th grade and I'm 13 years old.
8: It's not only what we are doing, but also what we are undoing that influences the future. Pessimism is also a form of radical hope.
9: Vencer a ansiedade de ser vivo. Vencer a ansiedade de sonhar.
10: Vencer a ansiedade de sonhar.
11: Die Zukunft geht wie Bach runter. Machen wir eine neue.
12: Machen wir eine neue.
13: I find it really interesting that since the dawn of modernity, we always questioned ourselves with questions like what we are and what are the others and what should we make of ourselves and the others and the alienation that comes with modern life, less friends. And less communities and the decline of religion and even with the 10,000s of books and literature, we even saw the Christian modernity and